0: Reroll.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulukte margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dargion.